0: sheer glamour crepes fit more snugly, smoothly than ordinary nylons. See them in Belito's Touch of Gold range at your nearest store.
1: Raf Hi-Fi in Amsterdam-Zuid en Hilversum. Bij Raf Hi-Fi vindt u een internationale collectie kwaliteitsapparatuur. Levering van alle topmerken met minimaal 2 jaar garantie. En dat alles voor de interessante lage RAF-prijzen. Ook grammofoonplaten. Vestigingen Rijnstraat, Amsterdam-Zuid bij de RAI en de Hilvertshof in Hilversum. Raf